0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: de jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Antwerpen heeft een vrachtwagen afgelopen maandagochtend de bovenleiding van het tramnet geraakt op het kruispunt van de Ommegangstraat en de Provinciestraat. Tram 11 richting Berchem station stond daardoor een tijd lang stil. Bij het ongeval vielen gelukkig geen gewonden. De herstelling die duurde langer dan verwacht, omdat een specifieke wisselstuk moeilijk te verkrijgen was. In 5 jaar tijd zijn bij politie en parket in de provincie Antwerpen 3000 anonieme tips binnengekomen via de website drugsplantageontdekt.be. Dat leverde al 65 positieve meldingen op over drugsplantages, drugslabo's of gedumpt drugsafval. Volgens het parket helpen de anonieme meldingen wel degelijk in de strijd tegen illegale drugsproductie. En de website die werd eind 2021 opgericht. De geplande onderzoekscampus Bioscape in Edegem komt er niet. Volgens socioloog en migratiespecialist Johan Wets van de Universiteit Antwerpen is dat een gemiste kans. Hij vreest dat studenten zich minder kunnen specialiseren en dat er minder mensen uit het buitenland worden aangetrokken. Ook jonge onderzoekers uit de farmaceutische en biotechnologische sector die zouden daardoor mogelijk uit Antwerpen of zelfs naar het buitenland vertrekken.

Zometeen hier bij Radio Express nog heel veel meer muziek. Maar eerst even tijd voor een blik op de weerkaarten. En vandaag wordt het na het verdwijnen van het ochtendgrijs vrij zonnig en zelfs erg warm. De temperaturen die klimmen tot 24 à 30 graden en er waait een zwakke tot matige zuiden tot zuidoostenwind. Morgen woensdag begint de dag bewolkt, vooral dan in het westen, terwijl er elders nog opklaringen zijn. In de loop van de dag trekt dan de wolking verder oostwaarts en kunnen er in het westen enkele buien vallen. De temperaturen die halen morgen zo'n 22 tot 27 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Zo'n 7000 inwoners van het district Antwerpen die hebben gestemd over de burgerbegroting. En dat is een recordaantal. De inwoners die konden 2,2 miljoen euro verdelen over 42 projecten die de wijken, straten, pleinen en parken moeten verbeteren of bewoners en verenigingen ondersteunen. De sorteerstraat in de Oranjestraat in Antwerpen wordt definitief verwijderd. De afbraakwerken die vinden plaats van woensdag 30 september om 7 uur tot donderdag de 1 oktober om 17 uur. En een deel van de straat wordt daardoor afgesloten. Er is een omleiding voorzien. En de volledige heraanleg van de Herentalse baan in Deurne is afgerond. Stad Antwerpen, De Lijn en Waterlink die werkten samen aan de vernieuwing. Het comfort voor alle weggebruikers is er verbeterd en ook de traminfrastructuur is toegankelijker gemaakt. De Herentalse baan is een belangrijke winkelas in Deurne-Zuid en het ontwerp voor de volledige vernieuwing werd al in 2017 goedgekeurd. In Antwerpen heeft een vrachtwagen afgelopen maandagochtend de bovenleiding van het tramnet geraakt op het kruispunt van de Ommegangstraat en de Provinciestraat. Tram 11 richting Berchem station stond daardoor een tijd lang stil. Bij het ongeval vielen gelukkig geen gewonden. De herstelling die duurde langer dan verwacht, omdat een specifieke wisselstuk moeilijk te verkrijgen was.

Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn, tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je.

Tot en met 22 oktober kan je bij Nova op het Kiel gratis de expo Humans of Antwerp bezoeken. Voor deze nieuwe editie maakte regisseur Vincent Groos 9 videoportretten van senioren uit de wijk. Zij vertellen over hun leven, hun buurt en de veranderingen die ze door de jaren heen hebben meegemaakt. De tentoonstelling combineert fotografie, audio en video en wil vooral de mensen achter de verhalen zichtbaar maken. Tegelijk krijg je zo een bijzonder beeld van de geschiedenis en de diversiteit van het Kiel, verteld door de bewoners zelf. Humans of Antwerp is gratis te bekijken tot en met donderdag 22 oktober bij Nova aan de Schijfstraat 105 op het Kiel. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober zijn de Groenblijvers opnieuw volledig samen in de Stadsschouwburg in Antwerpen. De Antwerpse groep vertaalde jarenlang bekende rock, soul en popklassiekers naar de Antwerpse wereldtaal. En nu krijgen hun bekendste nummers voor het eerst een symfonisch jasje. Op het podium staan Guillaume van der Stichelen, Jan van Loveren, Mark Fransen, Jean Bervoets, Dirk Cassiers, Erik Goossens, Paul Boogieboy Ambach, Ludovic Niamambo, Ivan Peknik en Jean Bosco Safari, samen met band en symfonisch orkest. Er zijn 2 voorstellingen op zaterdag 17 oktober en nog eentje op zondag 18 oktober. Allemaal dus in de Stadsschouwburg.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In 5 jaar tijd zijn bij politie en parket in de provincie Antwerpen 3000 anonieme tips binnengekomen via de website drugsplantageontdekt.be. Dat leverde al 65 positieve meldingen op over drugsplantages, drugslabo's of gedumpt drugsafval. Volgens het parket helpen de anonieme meldingen wel degelijk in de strijd tegen illegale drugsproductie. En de website die werd eind 2021 opgericht. De geplande onderzoekscampus Bioscape in Edegem komt er niet. Volgens socioloog en migratiespecialist Johan Wets van de Universiteit Antwerpen is dat een gemiste kans. Hij vreest dat studenten zich minder kunnen specialiseren en dat er minder mensen uit het buitenland worden aangetrokken. Ook jonge onderzoekers uit de farmaceutische en biotechnologische sector die zouden daardoor mogelijk uit Antwerpen of zelfs naar het buitenland vertrekken. Zo'n 7000 inwoners van het district Antwerpen die hebben gestemd over de burgerbegroting. En dat is een recordaantal. De inwoners die konden 2,2 miljoen euro verdelen over 42 projecten die de wijken, straten, pleinen en parken moeten verbeteren of bewoners en verenigingen ondersteunen.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Zometeen hier bij Radio Express nog heel veel meer muziek. Maar eerst even tijd voor een blik op de weerkaarten. En vandaag wordt het na het verdwijnen van het ochtendgrijs vrij zonnig en zelfs erg warm. De temperaturen die klimmen tot 24 à 30 graden. En er waait een zwakke tot matige zuiden tot zuidoostenwind. Morgen woensdag begint de dag bewolkt, vooral dan in het westen, terwijl er elders nog opklaringen zijn. In de loop van de dag trekt dan de bewolking verder oostwaarts en kunnen er in het westen enkele buien vallen. De temperaturen die halen morgen zo'n 22 tot 27 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De sorteerstraat in de Oranjestraat in Antwerpen wordt definitief verwijderd. De afbraakwerken die vinden plaats van woensdag 30 september om 7 uur tot donderdag de 1 oktober om 17 uur. En een deel van de straat wordt daardoor afgesloten. Er is een omleiding voorzien. En de volledige heraanleg van de Herentalse baan in Deurne is afgerond. Stad Antwerpen, De Lijn en Waterlink die werkten samen aan de vernieuwing. Het comfort voor alle weggebruikers is er verbeterd en ook de traminfrastructuur is toegankelijker gemaakt. De Herentalse baan is een belangrijke winkelas in Deurne-Zuid en het ontwerp voor de volledige vernieuwing werd al in 2017 goedgekeurd. In Antwerpen heeft een vrachtwagen afgelopen maandagochtend de bovenleiding van het tramnet geraakt op het kruispunt van de Ommegangstraat en de Provinciestraat. Tram 11 richting Berchem station stond daardoor een tijd lang stil. Bij het ongeval vielen gelukkig geen gewonden. De herstelling die duurde langer dan verwacht omdat een specifieke wisselstuk moeilijk te verkrijgen was. In 5 jaar tijd zijn bij politie en parket in de provincie Antwerpen 3000 anonieme tips binnengekomen via de website drugsplantageontdekt.be. Dat leverde al 65 positieve meldingen op over drugsplantages, drugslabo's of gedumpt drugsafval. Volgens het parket helpen de anonieme meldingen wel degelijk in de strijd tegen illegale drugsproductie. En de website die werd eind 2021 opgericht.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, Body and Beauty. Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen: ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
0: Het beste uit...

Op zaterdag 10 oktober staat de stad Schouwburg helemaal in het teken van James Bond. The Music of Bond brengt de bekendste 007-muziek opnieuw tot leven. Van Goldfinger tot Skyfall. Door de jaren heen werden Bond-songs gezongen door grote namen als Shirley Bassey, Paul McCartney, Tina Turner, Duran Duran, Madonna, Adele en Billie Eilish. In deze originele Londense productie worden de bekende thema's gebracht door een groot orkest en de zogenaamde James Bond Girls. Verwacht een avond vol orkestrale muziek, glamour en natuurlijk heel veel herkenning. The Music of Bond op zaterdag 10 oktober in de Stad Schouwburg. Even ontsnappen aan de drukte van de stad? Wel, dat kan met yoga in het Middelheim Museum. In deze unieke setting van kunst en natuur kom je helemaal tot rust met meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga-houdingen. Elke sessie vindt plaats bij een ander kunstwerk of op een bijzondere plek in het park, waardoor kunst deel wordt van je beleving. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, of je nu beginner bent of ervaren yogi. De bijzondere yoga-sessies lopen nog regelmatig tot 6 oktober.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Radio Express. En ook vandaag trakteren we je weer op onze nostalgische muziek en spannende Antwerpse verhalen. Kortom, de perfecte mix voor de start van

0: Ook vandaag Michel van Drouwera met een Antwerpse gast die je absoluut wil leren kennen. Blijf dus zeker luisteren.
1: De Antwerpse kunstenaar Eugijn van Michem stijgt enorm in populariteit. Getuige daarvan is dat hij met zijn werken, vijf werken, wordt opgenomen in het Kunstuur. En daarover praat ik met Erwin Joos, conservator van het museum. Ja, onderstreep jij dat, dat Eugijn van Michem populairder en populairder wordt?
2: Wel, inderdaad, door de verschillende initiatieven die nu plaatsvinden rondom zijn oeuvre, kan je zeggen dat er meer en meer mensen met zijn werk in contact komen en erg enthousiast reageren.
1: Het Kunstuur, daar hangen vijf werken, dat is ook wel uniek.
2: Ja, dat is de eerste keer dat op het Kunstuur in Mechelen vijf werken van één kunstenaar worden getoond. In dit geval zijn het de ongelooflijk mooie werken die Van Michem maakte van zijn echtgenote Augustin Potre.
1: Er komt ook een nieuw boek uit.
2: Het boek dat uitkomt, dat trouwens vandaag geleverd wordt, is het 19e kunstboek over de figuur Eugijn van Michem. Dus dat bewijst natuurlijk de ongelooflijke diversiteit in zijn oeuvre. Het nieuwe kunstboek, de titel daarvan, is Van Hulskamp naar Montevideo-straat. En aan de hand van het werk van de kunstenaar volgen we hem op een wandeling vanuit de bekende brasserie op de Keizerlei, door de oude stad, door de oude haven, naar het café van zijn moeder, het café Veuve van Michem in de Montevideo-straat op het eilandje.
1: Dat zijn inderdaad twee belangrijke plekken. Hulskamp, daar kwam hij ook heel vaak.
2: Inderdaad, het café Hulskamp dat geopend is in 1908. Van Michem is daar al een trouwe klant in de Belle Époque, dus de periode 1912-1913. Hij ontmoet daar zonder twijfel ook de bekende Italiaanse beeldhouwer Rembrandt Bugatti. Hij is er terug klant in de Hulskamp na de Eerste Wereldoorlog. En dan raakt hij daar bevriend met Paul van Ostaaien en de gebroeders Jespers. Dus ook kunstenaars, de ene beeldhouwer, de andere schilder.
1: Het boek Van Hulskamp naar Montevideo-straat wordt gedrukt op slechts 500 exemplaren. Wie werk wil zien van Eugijn van Michem, de Antwerpse schilder, kan gelukkig wel terecht in verschillende musea in Antwerpen. Daar gaan we zo meteen meer over te weten komen.

0: Ik zit nog altijd bij Erwin Joos van het Eugen van Michum Museum. We hadden het over de stijgende populariteit van de Antwerpse schilder. En onlangs was er nog een schenking aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.
1: Ja, en dat verheugt ons. Dat is een vervolg op onze schenking van 2 jaar geleden, van 226 kunstwerken. Is nu een dame die in herinnering van haar overleden echtgenoot 4 prachtige van Michum schenkt aan het belangrijkste museum in Vlaanderen. En nu momenteel heeft het KMSKA toch wel 228 van Michums in haar collectie, wat vrij belangrijk is. Het is niet de grootste collectie ter wereld. De grootste collectie blijft nog altijd het Plantijn Moretus Museum met het Stedelijk Prentenkabinet. Die hebben 613 werken op papier van de meest typische Antwerpse kunstenaar die er ooit geweest is.
0: Maar dan is er ook nog altijd natuurlijk het Eugen van Michum Museum zelf.
1: Het Eugen van Michum Museum bevat nog een 150 werken. We blijven werken aankopen. Natuurlijk, de belangrijkste werken zijn voor ons budget wel een beetje te duur aan het worden. Maar we vinden toch nog wel altijd koopjes in de kunstmarkt in binnen- en buitenland.
0: Het museum, waar is dat precies gevestigd?
1: Wel, het museum is nog steeds gevestigd in het Redershuis, schuins tegenover het Steen. Dus op de Ernest van Dijk Kaai nummer 9. Het huis is ongelooflijk mooi. Het kan ook bezocht worden met groepen, maar dat is op afspraak. Anders is het museum geopend elke zondag en maandag van 14 tot 17 uur.
0: Alle informatie over het museum vind je op de website van michummuseum.com. Alles aan elkaar geschreven en Michum met GH.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be. Bij iRepairShop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

Zometeen hier bij Radio Express nog heel veel meer muziek. Maar eerst even tijd voor een blik op de weerkaarten. En vandaag wordt het na het verdwijnen van het ochtendgrijs vrij zonnig en zelfs erg warm. De temperaturen die klimmen tot 24 à 30 graden en er waait een zwakke tot matige zuiden- tot zuidoostenwind. Morgen woensdag begint de dag bewolkt, vooral dan in het westen, terwijl er elders nog opklaringen zijn. In de loop van de dag trekt dan de bewolking verder oostwaarts en kunnen er in het westen enkele buien vallen. De temperaturen die halen morgen zo'n 22 tot 27 graden. Ja!

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De geplande onderzoekscampus Bioscape in Edegem komt er niet. Volgens socioloog en migratiespecialist Johan Wets van de Universiteit Antwerpen is dat een gemiste kans. Hij vreest dat studenten zich minder kunnen specialiseren en dat er minder mensen uit het buitenland worden aangetrokken. Ook jonge onderzoekers uit de farmaceutische en biotechnologische sector die zouden daardoor mogelijk uit Antwerpen of zelfs naar het buitenland vertrekken. Zo'n 7000 inwoners van het district Antwerpen die hebben gestemd over de burgerbegroting. En dat is een recordaantal. De inwoners die konden 2,2 miljoen euro verdelen over 42 projecten die de wijken, straten, pleinen en parken moeten verbeteren of bewoners en verenigingen ondersteunen. De sorteerstraat in de Oranjestraat in Antwerpen wordt definitief verwijderd. De afbraakwerken die vinden plaats van woensdag 30 september om 7 uur tot donderdag de 1 oktober om 17 uur. En een deel van de straat wordt daardoor afgesloten. Er is een omleiding voorzien. En de volledige heraanleg van de Herentalse baan in Deurne is afgerond. Stad Antwerpen, De Lijn en Waterlink die werkten samen aan de vernieuwing. Het comfort voor alle weggebruikers is er verbeterd en ook de traminfrastructuur is toegankelijker gemaakt. De Herentalse baan is een belangrijke winkelas in Deurne-Zuid en het ontwerp voor de volledige vernieuwing werd al in 2017 goedgekeurd.

0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen, ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.

Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn, tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen, zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: De West Sound, your event partner.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
1: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Zometeen hier bij Radio Express nog heel veel meer muziek. Maar eerst even tijd voor een blik op de weerkaarten. En vandaag wordt het na het verdwijnen van het ochtendgrijs vrij zonnig en zelfs erg warm. De temperaturen die klimmen tot 24 à 30 graden en er waait een zwakke tot matige zuiden- tot zuidoostenwind. Morgen woensdag begint de dag bewolkt, vooral dan in het westen, terwijl er elders nog opklaringen zijn. In de loop van de dag trekt dan de bewolking verder oostwaarts en kunnen er in het westen enkele buien vallen. De temperaturen die halen morgen zo'n 22 tot 27 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Antwerpen heeft een vrachtwagen afgelopen maandagochtend de bovenleiding van het tramnet geraakt op het kruispunt van de Ommegangstraat en de Provinciestraat. Tram 11 richting Berchem station stond daardoor een tijd lang stil. Bij het ongeval vielen gelukkig geen gewonden. De herstelling duurde langer dan verwacht, omdat een specifieke wisselstuk moeilijk te verkrijgen was. In 5 jaar tijd zijn bij politie en parket in de provincie Antwerpen 3000 anonieme tips binnengekomen via de website drugsplantageontdekt.be. Dat leverde al 65 positieve meldingen op over drugsplantages, drugslabo's of gedumpt drugsafval. Volgens het parket helpen de anonieme meldingen wel degelijk in de strijd tegen illegale drugsproductie. En de website die werd eind 2021 opgericht. De geplande onderzoekscampus Bioscape in Edegem komt er niet. Volgens socioloog en migratiespecialist Johan Wets van de Universiteit Antwerpen is dat een gemiste kans. Hij vreest dat studenten zich minder kunnen specialiseren en dat er minder mensen uit het buitenland worden aangetrokken. Ook jonge onderzoekers uit de farmaceutische en biotechnologische sector die zouden daardoor mogelijk uit Antwerpen of zelfs naar het buitenland vertrekken.
2: Dit is

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Liefde.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

Op zaterdag 17 oktober viert Bart Herman zijn 50-jarige carrière met een groot jubileumconcert in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Zijn eerste optreden vond plaats in 1976 en in 1993 brak hij definitief door met Ik ga dood aan jou. Samen met zijn uitgebreide liveband blikt Bart terug op zijn muzikale leven met zijn grootste hits, minder bekende pareltjes en persoonlijke verhalen. Bart Herman schreef trouwens niet alleen voor zichzelf, maar ook voor artiesten als Wiltura, Willy Sommers, Bart KL, Dana Winner en Barbara Dex. Bart Herman, 50 jaar muziek, op zaterdag 17 oktober in de Koningin Elisabethzaal. Op vrijdag 16 oktober brengt Peter Douglas de muziek van Frank Sinatra naar de Stadsschouwburg in Antwerpen. Douglas wordt internationaal geroemd om zijn opvallende vocale gelijkenis met Sinatra en staat voor deze My Way Tour op het podium met big band Bosco. Samen brengen ze klassiekers als My Way, Strangers in the Night, Something Stupid, I've Got You Under My Skin en That's Life. Peter Douglas stond eerder met Bosco in 4 uitverkochte shows in de Ziggo Dome in Nederland en treedt al bijna 40 jaar op in binnen- en buitenland. Je ziet Peter Douglas en de big band Bosco op vrijdag 16 oktober in de Stadsschouwburg.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker. Met Christophe van Dam.
1: Bassist Roger Glover verliet in 1973 Deep Purple omwille van ruzie met gitarist Ritchie Blackmore. Met Purple-toetsenist John Lord wilde hij werken aan een rock-opera gebaseerd op het piratenboek The Butterfly Ball and the Grasshopper's Feast, gebaseerd op een kindergedichtje van William Roscoe uit 1802. Lord had het echter te druk met Deep Purple en uiteindelijk begon Roger Glover aan een eigen conceptalbum met dezelfde titel, met de hulp van vrienden zoals Glenn Hughes, David Coverdale, John Lawton en de Amerikaanse metalvocalist Ronnie James Dio, die bij Rainbow zong en een tijd lang Ozzy Osbourne verving bij Black Sabbath. Ronnie James zong verschillende tracks van Roger Glover's conceptplaat in, maar ook Love Is All, een compositie van toetsenist Eddie Hardin van de Spencer Davis Group. Die single deed in Engeland weinig, maar toen de plaat in Europa werd gelanceerd, gesteund door de zo bekend geworden animatievideo, werd het meteen een enorm succes en groeide het gaandeweg uit tot een hit. Er kwam echter geen vervolg op. Roger Glover maakte in 1978 trouwens nog een conceptplaat, Elements, rond de elementen aarde, water, lucht en vuur. Toen die Purple jaren later weer bij elkaar kwam, vervoegde ook Glover weer hun rangen. Hij werkte trouwens ook als producer, onder meer voor de band Nazareth.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be. Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
5: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen, ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
0: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: West Sound, your event partner.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
1: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Hallo, ik ben San Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Ronnie Mac, een 20-jarige jongen uit de Bronx, stelde in 1960 een meisjesgroep samen uit de lokale James Monroe High School. De 14-jarige Judy Craig, Patricia Bennett, 13 jaar jong, en Barbara Lee vormden toen de Chiffons. Ronnie schreef een liedje voor hen en ging ermee naar Brightune Productions, dat toen eigendom was van de Tokens, die net een hit hadden gescoord met The Lion Sleeps Tonight. Zij kozen om twee nummers van Mac op te nemen, Oh My Lover en He's So Fine. Mac haalde er nog een meisje bij, namelijk Sylvia Peterson, en zo werden ze een kwartet. De Tokens speelden mee op de nummers en Carole King zat achter de piano. Het was duidelijk dat He's So Fine het beste nummer was van de twee, dus gingen ze op zoek naar een platenmaatschappij. Dat liep echter niet van een leien dakje. Capitol, ABC en Columbia, de grote labels van toen, weigerden de song. Ze vonden het nummer veel te banaal. Tot een klein platenlabel, Laurie, er wel wat in zag. Zo werd He's So Fine uiteindelijk in februari 1963 uitgebracht en met succes. Het werd een wereldwijde hit voor de Chiffons. Voor Ronnie Mac was dit een droom die werkelijkheid werd. Hij woonde toen nog bij zijn moeder en zussen. Zijn vader was overleden en hij werd de enige man in de familie. Op een dag kwam zijn moeder terug thuis na haar werk als poetsvrouw en bloedde haar knieën. Deze gebeurtenis greep Ronnie erg aan. Op een avond vroeg hij aan zijn zussen om samen met moeder in bed te gaan liggen, waarop hij een koffer vol met geld over hen heen strooide. In de jaren 70 zou George Harrison nog van plagiaat worden beschuldigd, toen bleek dat My Sweet Lord qua songstructuur wel erg hard geleek op He's So Fine. Maar Ronnie Mac, die vaak werd gepest, uitgelachen omwille van de kleren die hij droeg en zijn uiterlijk, stierf echter op 23-jarige leeftijd aan kanker. De knaap zal zijn gouden plaat voor He's So Fine helaas nooit in ontvangst kunnen nemen.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Liefde.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van.

0: uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Woensdag 29 september 2004. Leien worden Ramblas. Dat kopte een krant op 19 september 2004. Het stadsbestuur en de Vlaamse bouwmeester hadden de Spaanse toparchitect Manuela de Sola Morales gekozen als ontwerper voor de tweede fase van de Leien en de Franklin Rooseveltplaats. Zijn ontwerpen bleven voorlopig nog wel een beetje abstract. Wat wel al zeker was, was dat het autoverkeer op de Leien en de Franklin Rooseveltplaats teruggedrongen ging worden. Dat verkeer ging men in een bestaande tunnel onder en tussen de pre-metro-kokers steken. Daarnaast was het ook de bedoeling een aantal bussen op de Rooseveltplaats naar elders te verbannen of ook ondergronds te laten parkeren. De Leien voor de opera konden zo een gezellig kuierplein worden. Bon, er is daar inderdaad nu een plein. Doet het u aan de Ramblas in Barcelona denken wanneer u daar kuiert? Woensdag 29 september 2010. Op 29 september 2010 lazen we in de krant dat er al 10.000 exemplaren verkocht waren van het Groot Seniorenboek 1. Het ging om deel 1 van het boek van auteur Freddy Michiels, dat in 2006 verscheen en waarin de Antwerpse taal wordt toegelicht en alle Antwerpse woorden verklaard. Het bijzondere is dat alle woorden alfabetisch gerangschikt zijn volgens de Antwerpse uitspraak, met telkens tussen haakjes het Nederlands equivalent. Er staan ook 25 Antwerpse vertellingen in. In deel 2 van het Groot Seniorenboek staan typische Antwerpse uitdrukkingen en gezegden verzameld, gerangschikt volgens onderwerp of thema en nog meer vertelseltjes. Deel 3 dan gaat over Antwerpenaren die we nooit meer mogen vergeten. Nieuw kan je de boeken niet meer kopen, maar met wat zoeken vind je vast nog wel een tweedehands exemplaar.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Hey, fijn dat je geniet van Radio Express. Tijd nu voor het weerbericht op deze dinsdag. En het is vanmiddag verder nog vrij zonnig en erg warm, met een maxima tot 30 graden. Vanuit het westen neemt bewolking wel geleidelijk aan toe en later is daar kans op een bui. Vanavond en vannacht wordt het dan overal bewolkt en gaat het regenen. Morgen woensdag blijft het eerst nog regenachtig, maar vanuit het westen wordt het geleidelijk aan droger met opklaringen. Later wordt het ook elders droger en het is vanaf morgen ook iets minder warm, met een maxima van 18 tot 22 graden. En donderdag blijft het verder wisselvallig, met opklaringen, maar ook kans op enkele buien. En de temperaturen die liggen vanaf overmorgen opnieuw ook wat lager.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Zo'n 7000 inwoners van het district Antwerpen die hebben gestemd over de burgerbegroting. En dat is een recordaantal. De inwoners die konden 2,2 miljoen euro verdelen over 42 projecten die de wijken, straten, pleinen en parken moeten verbeteren of bewoners en verenigingen ondersteunen. De sorteerstraat in de Oranjestraat in Antwerpen wordt definitief verwijderd. De afbraakwerken die vinden plaats van woensdag 30 september om 7 uur tot donderdag de 1 oktober om 17 uur. En een deel van de straat wordt daardoor afgesloten. Er is een omleiding voorzien. En de volledige heraanleg van de Herentalse baan in Deurne is afgerond. Stad Antwerpen, De Lijn en Waterlink die werkten samen aan de vernieuwing. Het comfort voor alle weggebruikers is er verbeterd en ook de traminfrastructuur is toegankelijker gemaakt. De Herentalse baan is een belangrijke winkelas in Deurne-Zuid en het ontwerp voor de volledige vernieuwing werd al in 2017 goedgekeurd. In Antwerpen heeft een vrachtwagen afgelopen maandagochtend de bovenleiding van het tramnet geraakt op het kruispunt van de Ommegangstraat en de Provinciestraat. Tram 11 richting Berchem station stond daardoor een tijd lang stil. Bij het ongeval vielen gelukkig geen gewonden. De herstelling duurde langer dan verwacht, omdat een specifieke wisselstuk moeilijk te verkrijgen was.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit.

niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
6: Het beste.

Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn, tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes! Ja!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: Zin in een goed gesprek? Michel van der Ouwera praat vandaag met alweer een boeiende Antwerpenaar.
1: De Antwerpse kunstenaar Eugijn van Michem stijgt enorm in populariteit. Getuige daarvan is dat hij met zijn werken, vijf werken, wordt opgenomen in het Kunstuur. En daarover praat ik met Erwin Joos, conservator van het museum. Ja, onderstreep jij dat Eugijn van Michem populairder en populairder wordt?
2: Wel, inderdaad, door de verschillende initiatieven die nu plaatsvinden rondom zijn oeuvre, kan je zeggen dat er meer en meer mensen met zijn werk in contact komen en erg enthousiast reageren.
1: Het Kunstuur, daar hangen vijf werken, dat is ook wel uniek.
2: Ja, dat is de eerste keer dat op het Kunstuur in Mechelen vijf werken van één kunstenaar worden getoond. In dit geval zijn het de ongelooflijk mooie werken die Van Michem maakte van zijn echtgenote Augustine Potre.
1: Er komt ook een nieuw boek uit.
2: Het boek dat uitkomt, dat trouwens vandaag geleverd wordt, is het 19e kunstboek over de figuur Eugijn van Michem. Dus dat bewijst natuurlijk de ongelooflijke diversiteit in zijn oeuvre. Het nieuwe kunstboek, de titel daarvan, is Van Hulskamp naar Montevideo-straat. En aan de hand van het werk van de kunstenaar volgen we hem op een wandeling vanuit de bekende brasserie op de Keizerlei, door de oude stad, door de oude haven, naar het café van zijn moeder, het café Veuve van Michem in de Montevideo-straat op het eilandje.
1: Dat zijn inderdaad twee belangrijke plekken. Hulskamp, daar kwam hij ook heel vaak.
2: Inderdaad, het café Hulskamp dat geopend is in 1908. Van Michem is daar al een trouwe klant in de Belle Époque, dus de periode 1912-1913. Hij ontmoet daar zonder twijfel ook de bekende Italiaanse beeldhouwer Rembrandt Bugatti. Hij is er terug klant in de Hulskamp na de Eerste Wereldoorlog. En dan raakt hij daar bevriend met Paul van Ostaaien en de gebroeders Jespers. Dus ook kunstenaars, de ene beeldhouwer, de andere schilder.
1: Het boek Van Hulskamp naar Montevideo-straat wordt gedrukt op slechts 500 exemplaren. Wie werk wil zien van Eugijn van Michem, de Antwerpse schilder, kan gelukkig wel terecht in verschillende musea in Antwerpen. Daar gaan we zo meteen meer over te weten komen.

0: Ik zit nog altijd bij Erwin Joos van het Eugen van Michum Museum. We hadden het over de stijgende populariteit van de Antwerpse schilder. En onlangs was er nog een schenking aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.
1: Ja, en dat verheugt ons. Dat is een vervolg op onze schenking van 2 jaar geleden, van 226 kunstwerken. Is nu een dame die in herinnering van haar overleden echtgenoot 4 prachtige van Michum schenkt aan het belangrijkste museum in Vlaanderen. En nu momenteel heeft het KMSKA toch wel 228 van Michums in haar collectie, wat vrij belangrijk is. Het is niet de grootste collectie ter wereld. De grootste collectie blijft nog altijd het Plantijn Moretus Museum met het Stedelijk Prentenkabinet. Die hebben 613 werken op papier van de meest typische Antwerpse kunstenaar die er ooit geweest is.
0: Maar dan is er ook nog altijd natuurlijk het Eugen van Michum Museum zelf.
1: Het Eugen van Michum Museum bevat nog een 150 werken. We blijven werken aankopen. Natuurlijk, de belangrijkste werken zijn voor ons budget wel een beetje te duur aan het worden. Maar we vinden toch nog wel altijd koopjes in de kunstmarkt in binnen- en buitenland.
0: Het museum, waar is dat precies gevestigd?
1: Wel, het museum is nog steeds gevestigd in het Redershuis, schuins tegenover het Steen. Dus op de Ernest van Dijk Kaai nummer 9. Het huis is ongelooflijk mooi. Het kan ook bezocht worden met groepen, maar dat is op afspraak. Anders is het museum geopend elke zondag en maandag van 14 tot 17 uur.
0: Alle informatie over het museum vind je op de website van michummuseum.com. Alles aan elkaar geschreven en Michum met GH.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Liefde.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

zaken? Ik zijn thuis, hè? Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

Hey, fijn dat je geniet van Radio Express. Tijd nu voor het weerbericht op deze dinsdag. En het is vanmiddag verder nog vrij zonnig en erg warm, met een maxima tot 30 graden. Vanuit het westen neemt bewolking wel geleidelijk aan toe en later is daar kans op een bui. Vanavond en vannacht wordt het dan overal bewolkt en gaat het regenen. Morgen woensdag blijft het eerst nog regenachtig, maar vanuit het westen wordt het geleidelijk aan droger met opklaringen. Later wordt het ook elders droger en het is vanaf morgen ook iets minder warm, met een maxima van 18 tot 22 graden. En donderdag blijft het verder wisselvallig met opklaringen, maar ook kans op enkele buien. En de temperaturen die liggen vanaf overmorgen opnieuw ook wat lager.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In 5 jaar tijd zijn bij politie en parket in de provincie Antwerpen 3000 anonieme tips binnengekomen via de website drugsplantageontdekt.be. Dat leverde al 65 positieve meldingen op over drugsplantages, drugslabo's of gedumpt drugsafval. Volgens het parket helpen de anonieme meldingen wel degelijk in de strijd tegen illegale drugsproductie. En de website die werd eind 2021 opgericht. De geplande onderzoekscampus Bioscape in Edegem komt er niet. Volgens socioloog en migratiespecialist Johan Wets van de Universiteit Antwerpen is dat een gemiste kans. Hij vreest dat studenten zich minder kunnen specialiseren en dat er minder mensen uit het buitenland worden aangetrokken. Ook jonge onderzoekers uit de farmaceutische en biotechnologische sector die zouden daardoor mogelijk uit Antwerpen of zelfs naar het buitenland vertrekken. Zo'n 7000 inwoners van het district Antwerpen die hebben gestemd over de burgerbegroting. En dat is een recordaantal. De inwoners die konden 2,2 miljoen euro verdelen over 42 projecten die de wijken, straten, pleinen en parken moeten verbeteren of bewoners en verenigingen ondersteunen. Dit is

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be. Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat snel gefixt.
2: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen, ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
0: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express.

Hey, goedemiddag. Fijn dat je weer naar Radio Express luistert. Ook de komende uren zorgen we weer voor gevarieerde muziek en Antwerpse weetjes. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van Stad.

Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes! Dit is Express!

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Hey, fijn dat je geniet van Radio Express. Tijd nu voor het weerbericht op deze dinsdag. En het is vanmiddag verder nog vrij zonnig en erg warm, met een maxima tot 30 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking wel geleidelijk aan toe en later is daar kans op een bui. Vanavond en vannacht wordt het dan overal bewolkt en gaat het regenen. Morgen woensdag blijft het eerst nog regenachtig, maar vanuit het westen wordt het geleidelijk aan droger met opklaringen. Later wordt het ook elders droger en het is vanaf morgen ook iets minder warm met een maxima van 18 tot 22 graden. En donderdag blijft het verder wisselvallig met opklaringen, maar ook kans op enkele buien. En de temperaturen die liggen vanaf overmorgen opnieuw ook wat lager.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Iderendak, un vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.

0: artiesten. West Sound, your event partner.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopen van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
4: Voor particulieren en bedrijven.
3: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Hij ziet me staan, streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat zijn ik zonder u? Zonder u zijn ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het met

Tot en met 31 oktober kan je de Oosterweelwerken van dichtbij ontdekken via de Omloop Oosterweel. Dat is een fietsroute van 15 kilometer langs 7 werven met start aan het Steen in Antwerpen. Onderweg krijg je via audioverhalen een blik achter de schermen van het project, verteld door een arbeider en een dronepiloot. Je fietst langs verschillende uitkijkpunten en je ziet hoe de stad van morgen vorm krijgt. De route is vrij toegankelijk en kan op eigen tempo afgelegd worden. Ideaal dus voor een actieve en leerrijke uitstap.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Woensdag 29 september 2004. Leien worden Ramblas. Dat kopte een krant op 19 september 2004. Het stadsbestuur en de Vlaamse bouwmeester hadden de Spaanse toparchitect Manuela de Sola Morales gekozen als ontwerper voor de tweede fase van de Leien en de Franklin Rooseveltplaats. Zijn ontwerpen bleven voorlopig nog wel een beetje abstract. Wat wel al zeker was, was dat het autoverkeer op de Leien en de Franklin Rooseveltplaats teruggedrongen ging worden. Dat verkeer ging men in een bestaande tunnel onder en tussen de pre-metrokokers steken. Daarnaast was het ook de bedoeling een aantal bussen op de Rooseveltplaats naar elders te verbannen of ook ondergronds te laten parkeren. De Leien voor de opera konden zo een gezellig kuierplein worden. Bon, er is daar inderdaad nu een plein. Doet het u aan de Ramblas in Barcelona denken wanneer u daar kuiert? Woensdag 29 september 2010. Op 29 september 2010 lazen we in de krant dat er al 10.000 exemplaren verkocht waren van het Groot Signorenboek 1. Het ging om deel 1 van het boek van auteur Freddy Michiels, dat in 2006 verscheen en waarin de Antwerpse taal wordt toegelicht en alle Antwerpse woorden verklaard. Het bijzondere is dat alle woorden alfabetisch gerangschikt zijn volgens de Antwerpse uitspraak, met telkens tussen haakjes het Nederlands equivalent. Er staan ook 25 Antwerpse vertellingen in. In deel 2 van het Groot Signorenboek staan typische Antwerpse uitdrukkingen en gezegden verzameld, gerangschikt volgens onderwerp of thema en nog meer vertelseltjes. Deel 3 dan gaat over Antwerpenaren die we nooit meer mogen vergeten. Nieuw kan je de boeken niet meer kopen, maar met wat zoeken vind je vast nog wel een tweedehands exemplaar.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

Cause if there's one thing she don't need is another hungry.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, Body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Lief.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen, ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
0: Het beste uit je

Op zaterdag 24 oktober wordt de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen omgetoverd tot één grote rocktempel. Legendary Rock Voices brengt bekende nummers van onder meer Queen, AC/DC, Nirvana, Kiss, Metallica en zelfs Rammstein in spectaculaire symfonische arrangementen. Meer dan 100 muzikanten en performers werken mee aan deze volledig live uitgevoerde Symfo Vocal Show. Een symfonieorkest wordt gecombineerd met rockmuzikanten, een koor en verschillende vocalisten. Daar komen nog een uitgebreide lichtshow en een grootse podiumproductie bovenop. Legendary Rock Voices, zaterdag 24 oktober in de Koningin Elisabethzaal. Wie Borgerhout op een andere manier wil ontdekken, kan op pad met drie nieuwe wandelzoektochten. District Borgerhout en de Ouderenraad hebben daarvoor een speciale brochure samengesteld. De wandelingen voeren je door Borgerhout Noord, Borgerhout Zuid en Borgerhout Extramuros. Onderweg passeer je bekende plekken, maar ontdek je ook verborgen pareltjes en stukjes lokale geschiedenis. Bovendien krijg je onderweg verschillende vragen en zoekopdrachten voorgeschoteld. Zo combineer je een stevige wandeling met speurplezier en leer je Borgerhout misschien wel van een heel andere kant kennen. Een leuke uitstap voor wie graag beweegt en nieuwsgierig is naar de geschiedenis van het district.

Goedemiddag en welkom bij Express, de radio van Stad. En ook vandaag trakteren we je weer op onze nostalgische muziekmix en Antwerpse verhalen. Kortom, de perfecte mix voor een fijne

Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn, tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes! Radio.

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Hey, fijn dat je geniet van Radio Express. Tijd nu voor het weerbericht op deze dinsdag. En het is vanmiddag verder nog vrij zonnig en erg warm, met een maxima tot 30 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking wel geleidelijk aan toe en later is daar kans op een bui. Vanavond en vannacht wordt het dan overal bewolkt en gaat het regenen. Morgen woensdag blijft het eerst nog regenachtig, maar vanuit het westen wordt het geleidelijk aan droger met opklaringen. Later wordt het ook elders droger. En het is vanaf morgen ook iets minder warm, met een maxima van 18 tot 22 graden. En donderdag blijft het verder wisselvallig, met opklaringen, maar ook kans op enkele buien. En de temperaturen die liggen vanaf overmorgen opnieuw ook wat lager.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De sorteerstraat in de Oranjestraat in Antwerpen wordt definitief verwijderd. De afbraakwerken die vinden plaats van woensdag 30 september om 7 uur tot donderdag de 1 oktober om 17 uur. En een deel van de straat wordt daardoor afgesloten. Er is een omleiding voorzien. En de volledige heraanleg van de Herentalse baan in Deurne is afgerond. Stad Antwerpen, De Lijn en Waterlink die werkten samen aan de vernieuwing. Het comfort voor alle weggebruikers is er verbeterd en ook de traminfrastructuur is toegankelijker gemaakt. De Herentalse baan is een belangrijke winkelas in Deurne-Zuid en het ontwerp voor de volledige vernieuwing werd al in 2017 goedgekeurd. In Antwerpen heeft een vrachtwagen afgelopen maandagochtend de bovenleiding van het tramnet geraakt op het kruispunt van de Ommegangstraat en de Provinciestraat. Tram 11 richting Berchem station stond daardoor een tijd lang stil. Bij het ongeval vielen gelukkig geen gewonden. De herstelling die duurde langer dan verwacht omdat een specifieke wisselstuk moeilijk te verkrijgen was. In 5 jaar tijd zijn bij politie en parket in de provincie Antwerpen 3000 anonieme tips binnengekomen via de website drugsplantageontdekt.be. Dat leverde al 65 positieve meldingen op over drugsplantages, drugslabo's of gedumpt drugsafval. Volgens het parket helpen de anonieme meldingen wel degelijk in de strijd tegen illegale drugsproductie. En de website die werd eind 2021 opgericht.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Nog tot eind oktober kan je in het Steen de gratis expo Thuis in Middeleeuws Antwerpen bezoeken. Je reist er terug naar het jaar 1000 en ontdekt hoe Antwerpenaren toen leefden. Met archeologische vondsten, replica's en een reconstructie van een middeleeuws huis krijg je een uniek beeld van het dagelijkse leven. De expo is dagelijks open tussen 10 en 18 uur op de tweede verdieping van het Steen. De viering van 25 jaar Antwerpse districtsbesturen beperkt zich niet tot één feestweekend. De 10 districten hebben ook een reeks wandel- en fietsroutes uitgewerkt waarmee je de stad op een andere manier kan ontdekken. In totaal zijn er 10 wandelingen en 2 fietsroutes. In Hoboken bijvoorbeeld is er een tocht van 13 kilometer langs Park Zorgvliet, de Hobokense Polder, Fort 8, de Scheldedijk en cultuurplek De Blikfabriek. De route vormt een lus en kan daardoor ook makkelijk worden ingekort. Wie liever een ander stukje Antwerpen verkent, kan kiezen voor één van de routes door de andere districten. Je kan ze allemaal terugvinden via de Route U app en de website van 25 jaar districten.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

0: Antwerpen heeft veel verhalen en Michel van der Aura gaat er ook vandaag weer naar op zoek.
1: De Antwerpse kunstenaar Eugijn van Michem stijgt enorm in populariteit. Getuige daarvan is dat hij met zijn werken vijf werken wordt opgenomen in het Kunstuur. En daarover praat ik met Erwin Joos, conservator van het museum. Ja, onderstreep jij dat Eugijn van Michem populairder en populairder wordt?
2: Wel, inderdaad, door de verschillende initiatieven die nu plaatsvinden rondom zijn oeuvre, kan je zeggen dat er meer en meer mensen met zijn werk in contact komen en erg enthousiast reageren.
1: Het Kunstuur, daar hangen vijf werken, dat is ook wel uniek.
2: Ja, dat is de eerste keer dat op het Kunstuur in Mechelen vijf werken van één kunstenaar worden getoond, in dit geval.

0: vooral zijn het de ongelooflijk mooie werken die Van Mieghem maakte van zijn echtgenote Augustine Potter.
1: Er komt ook een nieuw boek uit.
0: Het boek dat uitkomt, dat trouwens vandaag geleverd wordt, is het 19e kunstboek over de figuur Eugène Van Mieghem. Dus dat bewijst natuurlijk de ongelooflijke diversiteit in zijn oeuvre. Het nieuwe kunstboek, de titel daarvan, is Van Hulskamp naar Montevideo-straat. En aan de hand van het werk van de kunstenaar volgen we hem op een wandeling vanuit de bekende brasserie op de Keizerlei, door de oude stad, door de oude haven, naar het café van zijn moeder, het café Van Mieghem in de Montevideo-straat op het eilandje.
1: Dat zijn inderdaad twee belangrijke plekken. Hè? Hulskamp, daar kwam hij ook heel vaak.
0: Inderdaad, het café Hulskamp dat geopend is in 1908. Van Mieghem is daar al een trouwe klant in de Belle Époque, dus de periode 1912-1913. Hij ontmoet daar zonder twijfel ook de bekende Italiaanse beeldhouwer Rembrandt Bugatti. Hij is er terug klant in de Hulskamp na de Eerste Wereldoorlog. En dan raakt hij daar bevriend met Paul van Ostaaien en de gebroeders Jespers. Dus ook kunstenaars, de ene beeldhouwer, de andere schilder.
1: Het boek Van Hulskamp naar Montevideo-straat wordt gedrukt op slechts 500 exemplaren. Wie werk wil zien van Eugène Van Mieghem, de Antwerpse schilder, kan gelukkig wel terecht in verschillende musea in Antwerpen. Daar gaan we zo meteen meer over te weten komen.

0: Ik zit nog altijd bij Erwin Joos van het Eugen van Michum Museum. We hadden het over de stijgende populariteit van de Antwerpse schilder. En onlangs was er nog een schenking aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.
1: Ja, en dat verheugt ons. Dat is een vervolg op onze schenking van 2 jaar geleden, van 226 kunstwerken. Is nu een dame die in herinnering van haar overleden echtgenoot 4 prachtige van Michum schenkt aan het belangrijkste museum in Vlaanderen. En nu momenteel heeft het KMSKA toch wel 228 van Michums in haar collectie, wat vrij belangrijk is. Het is niet de grootste collectie ter wereld. De grootste collectie blijft nog altijd het Plantijn Moretus Museum met het Stedelijk Prentenkabinet. Die hebben 613 werken op papier van de meest typische Antwerpse kunstenaar die er ooit geweest is.
0: Maar dan is er ook nog altijd natuurlijk het Eugen van Michum Museum zelf.
1: Het Eugen van Michum Museum bevat nog een 150 werken. We blijven werken aankopen. Natuurlijk, de belangrijkste werken zijn voor ons budget wel een beetje te duur aan het worden. Maar we vinden toch nog wel altijd koopjes in de kunstmarkt in binnen- en buitenland.
0: Het museum, waar is dat precies gevestigd?
1: Wel, het museum is nog steeds gevestigd in het Redershuis, schuins tegenover het Steen. Dus op de Ernest van Dijk Kaai nummer 9. Het huis is ongelooflijk mooi. Het kan ook bezocht worden met groepen, maar dat is op afspraak. Anders is het museum geopend elke zondag en maandag van 14 tot 17 uur.
0: Alle informatie over het museum vind je op de website van michummuseum.com. Alles aan elkaar geschreven en Michum met GH.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, aan Ferm huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm huishoudhulp.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

Hey, fijn dat je geniet van Radio Express. Tijd nu voor het weerbericht op deze dinsdag. En het is vanmiddag verder nog vrij zonnig en erg warm, met een maxima tot 30 graden. Vanuit het westen neemt bewolking wel geleidelijk aan toe en later is daar kans op een bui. Vanavond en vannacht wordt het dan overal bewolkt en gaat het regenen. Morgen woensdag blijft het eerst nog regenachtig, maar vanuit het westen wordt het geleidelijk aan droger met opklaringen. Later wordt het ook elders droger en het is vanaf morgen ook iets minder warm, met een maxima van 18 tot 22 graden. En donderdag blijft het verder wisselvallig, met opklaringen, maar ook kans op enkele buien. En de temperaturen die liggen vanaf overmorgen opnieuw ook wat lager.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De geplande onderzoekscampus Bioscape in Edegem komt er niet. Volgens socioloog en migratiespecialist Johan Wets van de Universiteit Antwerpen is dat een gemiste kans. Hij vreest dat studenten zich minder kunnen specialiseren en dat er minder mensen uit het buitenland worden aangetrokken. Ook jonge onderzoekers uit de farmaceutische en biotechnologische sector die zouden daardoor mogelijk uit Antwerpen of zelfs naar het buitenland vertrekken. Zo'n 7000 inwoners van het district Antwerpen die hebben gestemd over de burgerbegroting. En dat is een recordaantal. De inwoners die konden 2,2 miljoen euro verdelen over 42 projecten die de wijken, straten, pleinen en parken moeten verbeteren of bewoners en verenigingen ondersteunen. De sorteerstraat in de Oranjestraat in Antwerpen wordt definitief verwijderd. De afbraakwerken die vinden plaats van woensdag 30 september om 7 uur tot donderdag de 1 oktober om 17 uur. En een deel van de straat wordt daardoor afgesloten. Er is een omleiding voorzien. En de volledige heraanleg van de Herentalse baan in Deurne is afgerond. Stad Antwerpen, De Lijn en Waterlink die werkten samen aan de vernieuwing. Het comfort voor alle weggebruikers is er verbeterd en ook de traminfrastructuur is toegankelijker gemaakt. De Herentalse baan is een belangrijke winkelas in Deurne-Zuid en het ontwerp voor de volledige vernieuwing werd al in 2017 goedgekeurd.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be. Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
2: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen, ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
0: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Woensdag 29 september 2010. Op 29 september 2010 lazen we in de krant dat er al 10.000 exemplaren verkocht waren van het Groot Seniorenboek 1. Het ging om deel 1 van het boek van auteur Freddy Michiels, dat in 2006 verscheen en waarin de Antwerpse taal wordt toegelicht en alle Antwerpse woorden verklaard. Het bijzondere is dat alle woorden alfabetisch gerangschikt zijn volgens de Antwerpse uitspraak, met telkens tussen haakjes het Nederlands equivalent. Er staan ook 25 Antwerpse vertellingen in. In deel 2 van het Groot Seniorenboek staan typische Antwerpse uitdrukkingen en gezegden verzameld, gerangschikt volgens onderwerp of thema en nog meer vertelseltjes. Deel 3 dan gaat over Antwerpenaren die we nooit meer mogen vergeten. Nieuw kan je de boeken niet meer kopen, maar met wat zoeken vind je vast nog wel een tweedehands exemplaar. Zondag 30 september 2007. Goed nieuws op 30 september 2007 voor wie graag in kostuum door het leven wandelde. Want de Nederlandse modeketen Suit Supply ging naar Antwerpen komen. Die bleven dus niet bij de maatpakken zitten. De oorsprong van het bedrijf was weliswaar Nederlands, maar ze hadden de afgelopen 2 jaar, in de aanloop naar internationalisering, veel mensen uit de rest van Europa aangetrokken. Het Antwerpse filiaal kwam aan de Frankelijke Lei, maar tegelijk ging er ook een filiaal opengaan in Londen. Ondertussen heeft Suit Supply al meer dan 125 winkels in 25 verschillende landen. De formule bleef al die tijd ongewijzigd, al kan je er ook wel bijpassende schoenen vinden. Ze maken er zelfs pakken op maat. De kleren van de keizer, die vind je er niet. Of we moesten ze niet gezien hebben.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.

0: Best Sound, your event partner.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensel. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
4: Voor particulieren en bedrijven.
3: Rensel, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensel.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe van Dam.
2: De vrouwelijke single I Saved the Day uit 1984 van Roberto Giacchetti en de Scooters werd geproduceerd door Angela Groothuizen en Ruud Mulder. Angela ontdekte de groep toevallig via de chauffeur van de Dolly Dots en regelde direct een platendeal. Met hun energieke mix van pop, ska en lichte rockinvloeden brachten ze precies de goede sfeer van de vroege 80's. I Saved the Day, die handelt over een jongen die de held uithangt, werd dankzij het simpele maar pakkende refrein een enorme hit. Bij onze Noorderburen piekte het op een fantastische derde plaats in de top 40.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
4: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Radio Express.
1: Dit is Radio Express. Welkom in de jaren 80. Iedere dag tussen 6 en 8.
0: Radio Express.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

is Radio Express. Genieten en swingen.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je.

Sjouke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapotstien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.